Ik smeer u toe, verkeel het op jullie. Ik rammel u, doe veel kantje. Verlaagde, doe vrouw kretje. Is toe baan, blauwer, de wijken. Is mee chakt, de geheel. Is toe, kishan kailak, skoljak, het neru, de deer. Is toe, de karjakt, de keel. Tatu am wee less na ferekan, a wami. Ak miekem, hien puder, a bani. Is shuiga hu, danyam getcha. Ak, on the chia, no the jawab.